0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: King. Dit is het station van YouTube. Via King.nl, de King app en in heel

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was eerder al aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap van de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met pro samenwerkt. Partijleider Jessegus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag, Yom Kippur, 2 weken geleden hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge in Manchester. En om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, zou het voor senioren mogelijk moeten worden om een huisdier mee te nemen naar een zorginstelling. 50PLUS en de Partij voor de Dieren komen daarvoor met een wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Ze hopen een paar miljoen los te peuteren voor een proef hiermee. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Kink.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op steeds meer plekken in Nederland kun je niet meer gratis parkeren, meldt de Telegraaf. In 4 jaar tijd is het aantal gebieden met betaald parkeren verdubbeld en ook de tarieven zijn omhoog gegaan. Vooral in grote en middelgrote steden moet je op steeds meer plekken betalen om je auto kwijt te kunnen. Bij een verkeersongeluk in het centrum van Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van die auto, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om komende dinsdag opnieuw de straat op te gaan. Er wordt al de hele week geprotesteerd tegen te volle klassen en achterstallig onderhoud van scholen. Dat liep regelmatig uit op rellen. In totaal zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden aan de perrons en aan beveiligingssystemen. Mensen die toch naar Amsterdam Centraal moeten, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er ook nog minder treinen naar het station. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. Als het aan volwassenen ligt, verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor croptops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers, maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel invoeren, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Dat was een van de eisen van Trump. En treinreizigers die vandaag naar Amsterdam gaan, moeten even opletten, want er rijden de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden. Mensen die in het centrum van Amsterdam moeten zijn, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er minder treinen rondom Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ben je er ook al, joh?
1: Goed bezig.
0: Goed bezig. Had je al koffie gebakt, of niet? Nou, ik had bijna geen tijd meer. Het rode lampje moest aan. Ik ga zo nog even koffie pakken. Hey, goedemorgen, welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Mooie dag vandaag ook. Het is de hele week al mooi geweest. Nou, vandaag 20 graden, zonnetje en weinig wind. Hey! Kijk, dat is positief beginnen. Positief beginnen. En nou ja, als het goed is, hopelijk zometeen ook wat positief nieuws van Robert-Jan Knook van het ANP. Brengt jou helemaal op de hoogte van dat wat zich afspeelt in de wereld. Maar niet...

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terecht kwam. Als het aan volwassenen ligt, dan verdwijnen de petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor crop tops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers. Maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Het weer nog van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Een graad of 20.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
3: Ja, goedemorgen. Even over 6. Dit is de weekendochtendshow met Nuut van Perry.
4: Kink.
3: Was al op. Moest even doorpraten. Tom Petty en de Heartbreakers. We willen compleet blijven natuurlijk, hè?

0: deze is toch wel wat feller, hè? Feller geluid ten opzichte van de vorige die ze hebben uitgebracht. Where the God Girls At van Queens of the Stone Age maakt het even voor 6:30. Wat een mooie dag vandaag. Ik verwelkom in de app van Kink onder andere Patrick, Maaike en Evelien.
1: Lekker bezig.
0: Lekker bezig. En ook wel een mooie dag voor de boeg, hoor. Begint wat mistig, heb ik ook gemerkt onderweg naar de studio. Rest van de dag veel zonneschijn en een graad of 20 met weinig wind. Dus ik zou zeggen, t-shirt aan, vergeet je niet in te smeren. En hou de radio aan voor jouw nieuwe Kink t-shirt. Er worden heel veel Kink t-shirts weggegeven als jouw stemlijst zometeen op de radio komt. Dus zometeen

0: de stemlijst heeft ingediend. En als jij je eigen naam hoort, dan is het dus aan jou om zo snel mogelijk een bericht naar de Kink-app te sturen. Dat je het gehoord hebt. En dan is dat Kink 1500 t-shirt van jou. Dus, heet jij Nicolette van der Geest?
1: Ja.
0: Dan A, hoor jij zometeen jouw drie platen uit jouw stemlijst voor de Kink 1500. En als je dat ook nog eens laat weten, dan stuur ik jou een Kink 1500 t-shirt op. Nou ja.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
9: Hey, dit is het.
10: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de

0: Bankverf, karwei, maak je huis mooier.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Komt er weer aan, de Kink 1500.

0: Ja, Tensie. Nicolette van der Geest. Het is, het is vroeg, dat kan ik me voorstellen. Jouw stemlijst, daar zijn 3 platen uitgepikt. En die ga je nu horen. In ieder geval Arctic Monkeys met Snap Out of It. En ook de Cranberries Zombie mag ik voor je draaien uit de stemlijst van Nicolette van der Geest. Afgetrapt door Audioslave en Like a Stone. Nicolette, als je wakker bent, laat voor je horen via de app van Kink. En dan mag ik je verblijden met het fonkelnieuwe kakelverse gratis Kink 1500 t-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

Henk wint daarmee een King 1500 t-shirt. Yo! Maar ze geeft er ook bij aan dat ze afgelopen donderdag op Utrecht Centraal één van die platen op de lijst erbij heeft gezet. De Cranberries en Zombie staat dus bij deze bijgekomen.

0: even voor zeven. Van harte goedemorgen, dit is de weekendochtendshow van Kink. Zojuist iemand blij gemaakt met een Kink 1500 t-shirt. In aanloop naar de Kink 1500. Ieder uur kans op een t-shirt als jij jouw naam op de radio hoort. En daarna drie platen uit jouw stemlijstje. Ja, ja zeker. Dus afgelopen uur was het Nicolette van der Geest. En misschien ben jij het komende uur wel.
1: Zeker, zeker.
0: Gevolgd door zometeen Ronald Remmelswaan van het ANP brengt jou helemaal op de hoogte van dat wat er zich afspeelt. Maar, tradities om in ere te houden, even over zeven, jouw kans om een plaat aan te vragen. Is toch leuk? Wat wil jij zometeen?

0: De radio. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: tot 24. Download de app en start met vinden.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. De burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. De film Truly Naked is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hij won 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. Het gaat over de relatie tussen een tiener en zijn vader die porno maakt. En de serie Basta over het leven van Marco van Basten kreeg 3 Gouden Kalveren. Het weer nog van Weer Online. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Wijnhoven.
9: Ja, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekendochtendshow met Franz Ferdinand.

0: ligt er nog een knopje uit mijn mengpaneel ook. Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: In die nieuwe studio hier, dat kan toch niet?
0: Ik heb een startknopje in mijn man. Ik sloop de, als je het niet doorvertelt aan Michiel Veenstra, vind ik het allemaal goed. Hallo, welkom bij de Weekendochtendshow. Het is zaterdag 3 oktober 2026, even over 7. Van harte goedemorgen.
2: Goedemorgen! Sla die slaap uit je oren, want hier is Lars Wijnhoven.
3: Het is zaterdag!
0: Schat, had ik al gezegd dat het zaterdag was. Maar goed, goedemorgen. Welkom bij de Weekendochtendshow. Het is een mooie dag vandaag. Zo'n 20 graden en zon in Nederland. Daar mag niet over geklaagd worden, toch, Elwin?
1: Ik klaag nooit.
0: Even een sorry, wat heb je aan de vroege kant? Max Verstappen heeft goede zaken gedaan tijdens de Grand Prix van Maleisië. Ron, ben jij een beetje fan van de Formule 1?
4: Nou, een beetje.
0: Als het voor Max is en oranje, dan ben je erbij.
4: Ja, dan ben ik er.
0: Ja, de recreatieve fan. Net zoals ik. Heel goed. Heel
4: ja,
0: goed.
4: Zoiets.
0: Fijne dag deze ochtend. Mag gepaard gaan met een fijne plaat. Ja, altijd een hele fijne, hè?
4: Ja, ik vind hem wel lekker. Dus,
0: welke mag het worden?
4: Start er maar in. Lid met My Own Worst Enemy.
0: Ja, nou, helemaal goed. Ik ga het voor je doen.
4: Ja, top, dankjewel.
0: En dat nog helemaal gratis ook, hè. Het is ongelooflijk.
4: Ja, helemaal top. Helemaal goed. Ik ga hem in harder zetten.
0: Ja, dat is een goed idee. Hey, geniet ervan.
4: Hey, dankjewel. Jij een fijne dag.

0: interessant om uit te vogelen. Waar stond deze afgelopen jaar in de Kink 1500? Als je naar kink.nl/1500 gaat, dan kan je stemmen. Daar om te beginnen. En als ik nu naar de lijst ga, Tom stond gewoon niet in de 2025 editie van de Kink 1500. Nou ja, nee, wacht even. Ja. Wil jij daar nou een aanpassing in hebben? Laat dat dan vooral doorschemeren via de app van Kink. Met zometeen een stemlijst van een medekinker. En ieder uur worden er t-shirts weggegeven. Fonkel nieuw t-shirt, prachtig. Kink 1500 t-shirt. En als jij jouw eigen stemlijst voorbij hoort komen, en ik ga je met naam noemen, schreeuw het uit via de app van Kink. Doe je dat op tijd, dan win jij dus helemaal gratis dat fantastische Kink 1500 t-shirt. Dus bij deze heet jij met voor- en achternaam Bart Kloppenburg. Dus Bart Kloppenburg, laat het weten via de app van Kink.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En aanmerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ja, en dat is ieder uur kans op het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Mocht je hem nog niet gezien hebben, kinkstore.nl, daar kun je hem kopen. Maar ja,

0: We zijn toch Hollanders, hè?
1: Ja, je bent toch een Hollander. Gratis winnen is altijd leuker. Nou, attentie in dit geval voor Bart Kloppenburg. Jawel, wakker worden. Jouw Kink 1500 stemlijst. Daar zijn 3 platen uit gepikt. Onder andere Arcade Fire met Everything Now. En ook Within Temptation met Stand My Ground. Afgetrapt door Pearl Jam en Jeremy. Dus in dit geval Bart Kloppenburg. Als je dit hoort, of mocht je Bart Kloppenburg kennen, maak hem wakker. En laat wat achter in de app van Kink. Doe je dat, dan win jij dus voor gratis dat prachtige Kink 1500 t-shirt.
2: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

De stemlijst van Bart Kloppenburg bestaat onder andere uit Arcade Fire, Everything Now, Within Temptation, Stand My Ground, hoorde je zojuist, en Pearl Jam, Jeremy. En ja, dit is een goede ochtend hoor. Bart heeft van zich laten horen via de app van Kink. Wint daarmee het fonkelnieuwe, nagelnieuwe Kink 1500 t-shirt. Ja. Heb jij een stemlijst ingeleverd en hoor jij vandaag ieder uur

0: als ik er naar kijk.
1: Echt waar.
0: Ik word al moe als ik er naar kijk. Christophe die laat van zich horen. Vandaag een marathon.
2: Ja.
0: Ik kijk liever naar een marathon dan dat ik hem zelf loop. Ja, ik heb het al 2 keer gedaan. Met tranen, met tuiten. Strompelend over de finish. Maar oké, het is inderdaad wel... Je hebt van die mensen die kunnen er gewoon een stuk of 6 per jaar lopen. Zo niet dan meer. Ik heb daar erg respect voor. Dus Christophe, veel plezier vandaag. Ik ben trots op je. En dat is ook wat waard. Ja. Op wie ik ook trots ben, zometeen Robert-Jan Knook van het ANP. Die man is altijd op de hoogte. Altijd op de hoogte van wat er zich afspeelt. En dat vertelt hij jou zometeen helemaal voor niets. Maar wat ik daarna voor je mag doen,

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. De meeste Nederlanders vinden het prima als middelbare scholen kledingeisen stellen aan leerlingen. Dat heeft het AD uitgezocht. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en joggingbroeken verbiedt. Een schooluniform gaat de meeste Nederlanders overigens te ver. Het weer nog van Weer Online. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
3: Hey, hallo, goedemorgen. Even over achter de

0: Ja, van vaste waarde op de stemlijst van Jelle. Ja.
1: Goedemorgen, dit is het weekend van King.
0: Een van de diehard King-luisteraars, die was het niet vorige week? Ja, vorige week stonden ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Evanescence, Going Under. Ook geëindigd op vele stemlijsten van mede-kinkers. Voor de Kink 1500. Afgelopen week is de stembus geopend voor, nou ja, nieuw omgedoopt Rocktober. Hè? In aanloop naar de Kink 1500, de lijst met de 1500 mooiste platen ooit gemaakt. Hey, goedemorgen, goedemorgen. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Ik heb nog niet gestemd voor de Kink 1500. Ik heb een beetje keuzestress. Maar ik laat me graag inspireren door de stemlijsten waarmee, nou ja, t-shirts te winnen zijn. En die gewoon ontzettend goed zijn. Ja. Ieder uur wordt een nieuw Kink 1500 t-shirt weggegeven. Dus binnen nu en een minuutje of 20 ga ik weer een naam noemen. En als die naam toevallig de jouwe is en je hebt een stemlijst ingeleverd, dan krijg jij sowieso 3 platen uit jouw stemlijst. En laat je het horen via de app van Kink, dan krijg je ook een t-shirt.

0: zou het een nieuwe toevoeging kunnen zijn voor de 2026 editie van de King 1500? Youngblood, wacht even. Ja, dat gaan we wel even de administratie erop nakijken. Youngblood stond afgelopen jaar zo'n 6 keer in de King 1500. En dit zou een nieuwe toevoeging kunnen zijn. Ja. Suburban Requiem. Van alles een keertje door Wouter Monde via de King app erop gewezen dat het anders uitgesproken moet worden. Ik ben nou alweer vergeten.
1: Sorry.
0: Slecht onprofessionele radio DJ. Maar hey, de sfeer zit er lekker in.
2: Jawel.
0: Alright, een nieuwe ronde, nieuwe kansen binnen nu en een klein kwartiertje tot 20 minuten. Jouw kans op een Fonkon nieuw King 1500 t-shirt en ook nog eens 3 platen achter elkaar uit jouw stemlijst. Dus, ik ga nu een naam noemen. Is dat toevallig jouw naam? Dan is de opdracht heel simpel. Laat het weten via de app van King dat je erbij bent en dat jij heel erg veel zin hebt in 3 platen uit jouw stemlijst. Christel Ruigrok. Dat zeg ik nog een keer. Christel Ruigrok. Ja, als dat nu jouw naam is, laat het weten via de app van King. En dan ga ik regelen dat jij een King 1500 t-shirt krijgt.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
5: Oh. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
14: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
18: Ja, de hele week, ieder uur kans op een gratis Kink 1500 t-shirt. Als je A, gestemd hebt. En B, op dit moment je naam op de radio te horen krijgt. Ik had het net natuurlijk al stiekem genoemd. Maar Christel Ruigrok. Als jij Christel Ruigrok heet. Attentie, attentie. Ik ga 3 platen uit je stemlijst draaien. Sowieso Losing My Religion van R.E.M. En ook Ist met I Am The Fear. Als eerste draai ik de Black Keys met Lonely Boy. Dus Christel, wees blij. Jouw stemlijst featured op Kink deze ochtend. En als je een bericht stuurt naar de app van Kink, ja, dan mag ik je verblijden met een gratis Kink 1500 t-shirt.
17: Kink 1500, jouw stemlijst.

platen uit de stemlijst van Christel Ruigrok. Heb ik niks van gehoord. Ligt misschien al te slapen. Ja, het spel is heel simpel. Hoor je jouw naam op de radio en dat wordt ieder uur gedaan. Laat het weten via de app van Kink en maak kans op een nieuw Kink 15.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel, deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een brug geraakt door Russische drones, zegt de burgemeester. De brug is een belangrijke verkeersader. Hij is nu dicht. Het wegdek is beschadigd, net als de bovenleidingen van de trolleybussen die er overheen rijden. Eerder deze week werd een andere belangrijke brug in Kiev geraakt. Het weer nog van Weer Online. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
16: En de Kink 80s Break met zometeen Breakthrough. Dat is leuk in een 80s Break. Queen krijg je zo ook. De Pixies en Dee Bezer. En die eerste, dat was goed te doen, hè. This Charming Man, inderdaad, van de Smiths. Veel mensen hadden het goed. En Bartje was heel snel in de app. Kink.

0: 80s, D-Bazer en ook Queen Breakthrough hoorde je. De Smiths, This Charming Man, maakte de Kink 80s break compleet op deze zaterdagochtend. Het is 3 oktober 2026. Goedemorgen en welkom in je weekend.
1: Elwin van Gestel.
0: Heeft de lekkerste muziek voor tijdens de weekendboodschappen of de rit richting de zwemles? Dat zijn toch wel een beetje de bezigheden op de zaterdagochtend, denk ik. Met zometeen Elbow, Lippy Kids en ook Weezer, Buddy Holly krijg je zo. En Show Me What I'm Looking For, Carolina Liar naar Royal Blood.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Kink. En Show Me What I'm Looking For hoorde je op de zaterdagochtend van Kink. Waar we zijn gestart met Rocktober. Afgelopen donderdag 1 oktober hebben wij de hele maand oktober omgedoopt tot Rocktober. Dat alles heeft te maken met de Kink 1500 die eraan gaat komen. Over 2 weken hoor je de lijst op de radio. En je kan nu stemmen via kink.nl. En als je dat hebt gedaan, zou het zomaar kunnen zijn dat we zometeen jouw stemlijstje gaan draaien. Althans, 3 liedjes uit jouw stemlijstje. Hoor je zometeen je naam op de radio? Even appen met de Kink-app is een t-shirt winnen.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.

0: Media van Jumbo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: dat shirt wil je hebben. En misschien ben jij wel Maurice Groen en heb je gestemd op de Kink 1500. Als dat zo is, ik ga 3 liedjes uit je lijst draaien, Maurice. En app even met de Kink-app, dan heb je misschien zometeen wel een t-shirt gewonnen.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

10, 9, 8, 7. Nou, ik had iets te ruim geteld, maar deze is nu wel echt afgelopen. Dus Maurice, helaas. Geen appje van Maurice, dus geen Kink t-shirt voor jou. Volgende uur weer een nieuwe kans, noem ik weer een nieuwe naam. En ben je dan aan het luisteren, app je even met de Kink app. En win je een vers Kink 1500 t-shirt.

Kink. Alternative Rock Radio. Kink.

kunnen dat je deze nieuwkomer in de Kink 1500 gaat stemmen. Dat kun je doen via kink.nl. Daar kun je nu je stemlijstje maken. En het mooie is, als je een stemlijstje hebt ingestuurd, kun je ook nog zomaar een mooi Kink 1500 t-shirt winnen. Ook wel te bestellen trouwens in de Kinkstore, kinkstore.nl. Maar het is leuker om hem te winnen, toch? Zometeen noem ik weer een naam. En als je dan jezelf hoort en je eigen lijstje, wie weet dat je dan een Kink t-shirt mag bemachtigen. Dat doen we zometeen. Ook een nieuwe ronde van het Kink ABC trouwens zometeen, zo rond 10:30. Het is Kink met de Kaiser Chiefs. I predict a riot.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. En daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Er rijden steeds minder dieselauto's op de weg, melden meerdere media. Nieuwe worden er nog amper verkocht en ook naar tweedehands is maar weinig vraag. Het komt onder meer door de hoge dieselprijs. Een liter diesel is vaak ook nog eens duurder dan benzine. Vandaag is diesel wel een cent goedkoper geworden. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
17: Met Blur zometeen Parklife. De nieuwste van The Warning na The Simple Minds.

Live. Ja, het is altijd een soort battle. In de 90s was dat sowieso het geval. Ja, tussen Oasis en Blur en wat betreft concertkaartjes. En de prijzen daarvan wint Oasis by far. Je hoorde Blur en Parklife bij Kink. Zometeen een nieuwe ronde van het Kink ABC. Eerst de Foo Fighters.

0: vet. Dat wordt vet, die shows in de Ziggo Dome voor Nothing But Thieves. Volgend jaar, januari. We zitten inmiddels al in oktober, dus zover is het allemaal niet meer, hè? A Different Kind of Happiness, ex-Kink XL, voor Nothing But Thieves.
1: Het Kink ABC.
0: Zometeen weer drie pareltjes achter elkaar met dezelfde beginletter in de titel. Dat is het Kink ABC. En om te bepalen met welke letter we dat gaan spelen, heb ik hier het rad met daarop de 26 letters van het alfabet. En benieuwd waarmee we nu gaan spelen.
1: P.
0: De P van, nou ja, net gedraaid, Parklife van Blur. Maar suggesties van harte welkom. Welke P-plaat wil je zo meteen graag horen in het Kink ABC? Stuur hem even door met een berichtje in de Kink-app. En hou je radio ook aan, want zometeen weer een stemlijstje van een van onze mede-kinkers.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Ook bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij

0: Ja, Frederik. Frederik Bovendorp. Dankjewel voor je appje, hoor. Hij is genoteerd.
1: Het Kink ABC met de letter P.
0: We sturen je even een t-shirt op. Dankjewel voor je berichtje. Volgende uur weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als je hebt gestemd voor de Kink 1500, doe dat op kink.nl. Kink ABC, dat liep ook nog. We hebben de druk vanmorgen. Drie liedjes die beginnen met de letter P. Het wordt de favoriet van Lars. Hij zegt Pretty Vacant van de Sex Pistols wil ik heel graag horen. People Watching van Sam Fender, die komt dan weer van Linda. En Politic van Coldplay. Daarvan zegt Henk, dat is mijn favoriete Coldplay.
1: Het Kink ABC.
2: Met

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
17: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. In Litouwen was een melding van een vijandige drone, maar alles lijkt weer veilig. Het vliegveld van Vilnius moest een tijdje dicht en er gingen straaljagers van de NAVO de lucht in. Mensen in de stad kregen ook een bericht om voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. De drone zou uit Belarus komen. Een bizarre situatie vanochtend vroeg in Tilburg. Daar liep een man midden op straat en de politie vroeg hem op de stoep te gaan lopen. En daarna sprong hij opeens voor een andere auto en bedreigde de automobilist met een mes. Agenten grepen meteen in en pakten hem op. Daarbij was een stroomstootwapen nodig. De baas van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is opgepakt. Hij zou de benoeming van scheidsrechters hebben gemanipuleerd. En hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schandaal. Eerder dit jaar werden bijna 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden illegaal op wedstrijden hebben gewed. Er zijn problemen met de nieuwste iPhone in Amerika. Sommige klanten kunnen niet bellen of appjes sturen. En dat komt volgens Apple door een bug in het toestel. Ze kunnen naar de winkel om een nieuwe te halen. De telefoon is pas 2 weken uit. Is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen zonnig en vanmiddag zacht met een graad of 20. In het zuidoosten schijnt de zon volop. In het noordwesten is er wat meer bewolking.
17: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
19: Met een lekkere van Living Color zometeen. Glamour Boys. Eerst White Lies.

0: liedje dit, hè? Florence Road en 7563.
1: Elvin van Gestel.
0: Ja, goedemorgen en welkom in je weekend. De zaterdagochtend van King 4 met de allerbeste alternative rock. Zometeen van Voiced en ook van de Cloud Surfers. Ifs, buts en maybes. Eerst even gas geven met The Prodigy. Smack My Bitch Up is hier.
1: King Alternative Rock Radio.

0: Heb jij Youngblood, Oasis en Wolfmother in je stemlijst staan voor de Kink 1500? Laat je radio dan op Kink, want zometeen maak je kans op een Kink 1500 t-shirt.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
4: Ja, lekker hoor, Youngblood en Wolf Mother en ook Oasis in je lijst. Ik heb het over jouw lijstje, Dennis Leeflang. Dennis Leeflang, dit is jouw cue. Dit is jouw stemlijstje. App je naam even via de Kink-app en win een kakelvers t-shirt.
3: Kink 1500, jouw stemlijst.

zomer bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt. Hello.

Joker en de Thief, het stemlijstje van Dennis Leeflang. Hij stemde op deze liedjes voor de Kink 1500. Maar hij heeft geen Kink-appje gestuurd. Dus dat is jammer. Geen Kink-shirt voor jou, Dennis Leeflang, helaas. Nieuwe ronde, nieuwe kansen over een uur bij Mick Hummel. Dan draait hij ook weer drie liedjes van één van de medekinkers en zijn of haar stemlijstje. En hoor je dan je naam dus terug? App even met de Kink-app en win een kakelvers Kink-shirt. Alanis Morissette.

dat is Rory Seth en You Are The Know bij Kink. Alternative Rock Radio, bijna 12 uur. En dan weet je het, Mick Hummel is zometeen je gastheer tijdens de lunch. En ook hij draait zometeen weer drie liedjes van misschien wel jouw stemlijstje voor de Kink 1500. Nog niet gestemd? Kink.nl om je stemlijstje in te vullen. Something.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. En daarmee was hij een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot, Adjar, had de derde tijd. De politie in Geleen heeft de afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd door agenten herkend van een vuurwerkincident vorige week zondag in Sittard. Een groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen en daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij vannacht in Amsterdam-Zuid. Hij is ongeveer 30, heeft een tatoeage op zijn rechterhand en droeg sneakers. Over het slachtoffer zijn geen details bekend. Op de plek van de schietpartij wordt al de hele ochtend onderzoek gedaan. Het had een feestelijke dag moeten worden voor de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Die zou vandaag opengaan voor de opening van het schaatsseizoen. Maar volgens de regionale omroep is het ijs gesmolten. En dat komt door een technisch probleem in de installatie. Het is niet duidelijk wanneer de ijsbaan alsnog open kan. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken met wat regen, in de middag ook zon. En het wordt 18 tot 21 graden.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamill.
15: De nieuwste War on Drugs hoor je zometeen. Ook U2. En dit is Nirvana Lithium.

0: Vertigo, U2 hoor je bij King.
1: King, Mick Hummel.
0: Hallo met Mick, het is 3 Roktober. Roktober is begonnen, deze maand staat volledig in het teken van de King 1500. En dat begon op 1 oktober donderdag op Utrecht Centraal met die borden die we daar hadden staan. En je kon daar langskomen en jouw favoriete alternative rock track opschrijven. Die borden die staan hier nu in de studio van King. En ik zit even te kijken in de playlist van vanmiddag. Ik ga echt wel heel veel van die tracks die daar toen opgeschreven zijn ook vanmiddag gewoon draaien. Stemmen kan via king.nl/1500. En Elwin zei het net al, elk uur kans op zo'n King 1500 shirt. Dus dat zometeen ook weer rond 12:30. Ik heb ook vanmiddag nog een andere artiest die ook wel in de King 1500 terecht gaat komen, denk ik. Simple Plan. Ik sprak Chuck, de drummer van die band. Ze staan komende vrijdag in Avans Live voor een King Present Show. Daar later vanmiddag meer over in het Nationale Pop-Punk momentje. En ook gewoon heel veel fijne muziek tussen nu en 3 uur... van bijvoorbeeld Muse zometeen. Een van hun nieuwste, die ga je horen. Speaking of Simple Plan en Pop-Punk, The Offspring zometeen na deze King Classic van David Bowie. Dit is Ziggy Stardust.

0: Cryogen bij Kink Alternative Rock Radio. Zometeen spreek ik Andrea, die heeft een muzikale tatoeage. Tattoo Tales. Kink Tattoo Tales. Heeft alles te maken met de band The Killers. Ze vertelt zometeen het verhaal achter haar muzikale tattoo in Kink Tattoo Tales. En heb jij ook zo'n tatoeage van bijvoorbeeld een bandlogo of een songtekst of een andere tattoo die met de muziek van Kink te maken heeft? Laat het weten in de Kink-app en misschien spreek jij dan binnenkort ook voor Kink Tattoo. Het is zometeen dus het verhaal van Andrea over haar The Killers tattoo. En ook zometeen weer een stemlijstje van de Kink 1500. En iemand die moet reageren als diegene zo'n Kink 1500 shirt wil winnen. Welke naam erbij hoort, vertel ik je zometeen. Ik vertel je wel alvast dat je zometeen een stemlijstje hoort met muziek van Franz Ferdinand, LP en ook Bush.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: 5,99. Lidl, je verdient het.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
3: Lisette van Beek, dat is de naam van de Kink-luisteraar waarvan ik nu 3 tracks van haar stemlijstje ga draaien. Dus Lisette van Beek, ben jij Lisette van Beek? Meld je tijdens je stemlijstje in de Kink-app en maak kans om zometeen door mij gebeld te worden en dat nieuwe Kink 1500 shirt te winnen. Op jouw stemlijstje, Lisette, zometeen muziek van LP. Ook Bush ga je horen en we beginnen met Take Me Out, Franz Ferdinand.
2: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Take Me Out, Franz Ferdinand, Lost on You van LP en deze Calm Down van Bush van het King 1500 stemlijstje van Lisette van Beek. Ze heeft zich niet op tijd gemeld in de King Cap, dus het King 1500 t-shirt gaat er misschien over een uurtje dan alsnog uit.
1: King Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Muzikale verhalen bij muzikale tatoeages van kinkluisteraars. En daarvoor heb ik nu Andrea aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt zo'n muzikale tatoeage.
2: Ja, dat klopt.
0: Jij
2: ja.
0: hebt niet de K van kink op jouw lichaam getatoeëerd, maar de K van een van de kink-icons.
2: Ja, van de Killers.
0: En dat, is die, dat is die K die eigenlijk uit een soort van gloeilampjes is opgebouwd, toch?
2: Ja, inderdaad. Dat zijn er rondjes. Inderdaad. En ze hebben daar vaak op het podium dan een lamp in de vorm van een kaart met lampjes.
0: Ja, een beetje, ja. Beetje die Las Vegas neon-achtige vibe.
2: Ja, ja, klopt.
0: En waar staat die?
2: Bovenaan op mijn rug. Net onder mijn nek. Bovenaan mijn rug.
0: En hoe lang heb je die K van de Killers op je lichaam getatoeëerd? En wat was toen de reden dat je dacht, de Killers die moeten op mijn lichaam voor eeuwig?
2: Het was in 2012.
0: Ja?
2: Ja, ik ben al sinds 2009 groot fan van hun en ik wilde heel graag met een tattoo op mijn lichaam. En ik vond de K en ik heb dan de lichtjes aan met blauw ingekleurd.
0: Oh ja.
2: In plaats van geel. En ik heb er dan een tekst onder staan, This Feeling Won't Go. Dat komt uit een van de nummers.
0: Welk nummer komt dat?
2: This Is Your Life.
0: This Is Your Life.
2: Ja, dat komt van D&H.
0: En dat is een nummer wat dan jouw favoriet is, dat je hem getatoeëerd hebt, denk ik, hè?
2: Ja, en het nummer heeft heel veel voor mij betekend in die periode. Ik vond het een mooie tekst.
0: Ja.
2: Om eronder te zetten.
0: Nou, wat goed. Het staat op jouw lichaam. En dan zullen we bij deze dan ook maar even gewoon This Is Your Life van de Killers met die tekst die op jouw rug staat op kink draaien.
2: Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel.
0: Dankjewel voor jouw tattoo-tale, Andrea.
2: Ja, graag gedaan.

The Killers en This Is Your Life bij Kink. Tekst uit dat nummer en de K uit het logo van The Killers staat getatoeëerd op het lichaam van Andrea. Zij vertelde net haar Kink Tattoo Tale. Mocht je dat gesprek gemist hebben en terug willen luisteren en ook een foto erbij willen zien van haar Kink Tattoo, even een paar minuten wachten. Ik zet het zo meteen op kink.nl en in de Kink-app. En heb jij ook een Tattoo Tale die je kan delen, dan stuur even een foto van je tattoo en het verhaal erbij via een berichtje in diezelfde Kink-app. Straks op Kink, nieuwe muziek van Editors. Na deze Kink Classic van Iron Maiden, dit is Can I Play With Madness?

0: Nieuwe muziek van Editors bij Kink, Seriously. En zometeen hoor je Guns N' Roses, Arctic Monkeys... hoor je ook zometeen bij Kink. En de nieuwste van Queens of the Stone Age komt eraan.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat... kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2... tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amer...

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw een dode door noodweer in Spanje. Het gaat om een vrouw van 102. Ze werd gevonden in haar woning. Het water was daar tot ruim een meter gestegen. Aan de oostkust van Spanje valt al dagen veel regen en er zijn overstromingen. Eerder kwam al een man om het leven nadat zijn auto door de sterke stroming werd meegesleurd. De politie heeft in Apeldoorn een jongen van 15 op een mountainbike aangehouden die 84 km per uur kan, meldt de Stentor. De jongen wilde niet stoppen en gooide zijn fiets naar een agent toen die alsnog aan de kant werd gezet. De agent raakte gewond. Vorige week werd in Apeldoorn een fatbike onderschept die 70 kon. Kledingwinkel Zara heeft een Halloween-outfit voor kinderen uit de webshop gehaald omdat die te veel zou lijken op een outfit uit een concentratiekamp. Het pak heeft blauw-witte strepen en ziet er versleten uit. Het is niet de eerste keer dat het misgaat. In 2014 riep de winkel een gestreept hemd met een gele ster op de borst terug. Nu Max Verstappen voor het eerst dit seizoen pole position heeft gehaald, wil hij de race morgen winnen ook, zei hij na afloop van de kwalificatie in Maleisië. Hij glunderde helemaal en is blij dat pole nu wel is gelukt. Bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton was hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. Morgen opnieuw een graad of 20.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
12: Guns N' Roses en de nieuwste Queens of the Stone Age hoor je zo meteen naar Arctic Monkeys 505.

Queens of the Stone Age. George van die band die dacht de laatste tijd... ja, die mensen die je als gothics zou kunnen omschrijven... die vroeger echt overal leken te zijn... die zie je de laatste tijd niet meer zo vaak. Dus hij vroeg zich af, waar zijn die gebleven? Die zijn een beetje onzichtbaar door het leven aangaan tegenwoordig. Ging dit nummer ging daarover. Where the Goth Girls At. Het nieuwste van Queens of the Stone Age op de zaterdagmiddag van Kink. Waar je misschien je muizenkooi aan het verschonen bent. Of misschien even je huiswerk aan het maken. De zolder opruimen met de hond wandelen. Even winkelen op de markt. Hoe dan ook, hoe jij je zaterdagmiddag invult. Het kan met een fijne alternative rock soundtrack als je Kink op laat staan. Bijvoorbeeld zometeen muziek van Fools. Ook Ozzy Osbourne ga je horen. De Kink XL is deze week van Kingfisher, die komt eraan. En deze is van The Smashing Pumpkins. Tonight, tonight.

Kink. Kink. Kink.

0: De Kink XL is deze week voor Kingfisher, How Lonely. Over de onbeantwoorde liefde. Wat was het ook goed, hè? Op Pinkpop of misschien heb je misschien op Berchter afgelopen festivalzomer. Kingfisher Live is ook voor iedereen aan te raden. Zometeen weer een nieuw stemlijstje uit de Kink 1500. Je kan stemmen via kink.nl/stem of kink.nl/1500. En als je dat doet, dan maak je ook meteen kans op het Kink 1500 t-shirt. Wat je ook gewoon kan kopen in de Kink Store. Zometeen noem ik de naam die bij het stemlijstje hoort. Maar je gaat muziek horen in ieder geval van Fatboy Slim, Fiction, Plane en ook Guano Apes. Zometeen.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Karel Krok. Eén brok liefde.

0: maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
5: Ik ga 3 tracks draaien van de stemlijst van Jolien Bouw-Dekkers. Dus ben jij Jolien Bouw-Dekkers en wil je dat nieuwe Kink 1500 shirt winnen? Stuur dan nu even zo snel mogelijk een berichtje via de Kink app terwijl ik jouw stemlijstje draai. Dan bel ik je zo meteen en dan win je dat shirt. Jolien Bouw-Dekkers dus. Jij stemde onder andere op Fiction Plane, die je zo meteen hoort. Ook Guano Apes. En deze komt ook van jouw stemlijstje. Praise You van Fatboy Slim.
4: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor Jolien Bouwdekkers. Goede nieuws is dat ze een prima muzieksmaak heeft. Ze stemde op deze drie tracks. Praise You van Fatboy Slim, Two Sisters van Fiction Plane en Lords of the Boards van Guano Apes. Het slechte nieuws is dat ze zich niet gemeld heeft in de Kink App. Dus dat Kink 1500 shirt, dat krijgt ze in dit geval niet. Volgend uur weer een nieuwe kans op een Kink 1500 shirt voor iemand die een stemlijstje heeft ingevuld via kink.nl/1500 voor de lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt die we vanaf de 19e weer gaan uitzenden. Mocht je nog niet gestemd hebben, dat kan je dus gewoon doen. En dat levert je misschien wel zo'n shirt op kink.nl/1500. En mocht je inspiratie nodig hebben, nou ja, je kan bijvoorbeeld stemmen op muziek van Red Hot Chili Peppers, die je zo meteen hoort bij Kink. Of iets van de Wombats kan ook in je stemlijstje. Misschien hou je wel van Nederlandse muziek. Dan zou je deze gewoon ook aan je stemlijstje kunnen toevoegen via kink.nl/1500. Higby and Nothing.

0: Dit is Kink met The Wombats, Tokyo Vampires and Wolves.
1: Het is inmiddels Roktober, de maand ook van Halloween. Dus Vampires and Wolves, daar werd het toch langzamerhand ook alweer een keertje tijd voor. Het is de zaterdagmiddag van Kink die zometeen verder gaat met een band die we inmiddels, als het dus Roktober is, ook alweer langzaam een keer wakker mogen gaan maken. Green Day hoor je zometeen, ook Bleach 93 en Pulp komt eraan.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. En 5 anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk welke dreiging er dan precies was. De Duitse bondskanselier Merz praat komende week waarschijnlijk met oud-DNB-baas Knot over een topbaan bij de Europese Centrale Bank. Huidig topvrouw Lagarde heeft erop gehint dat ze eerder vertrekt dan gedacht. Ook een Spanjaard maakt kans op haar functie. Er komen overigens meer plekken vrij in de top van de ECB. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $100.000 gevonden in een tas op een pinautomaat, melden Amerikaanse media. Op de tas stond een logo van een kiprestaurant, maar het geld bleek niet van hen. Uiteindelijk ontdekte de politie dat een onderhoudsmonteur van de pinautomatentas was vergeten. Bij Goes ligt een grote lading bieten op de weg. Hoe die daar terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht tot zeker 4 uur nodig te hebben om de weg weer bietenvrij te krijgen. Mensen die naar Bergen-op-Zoom willen moeten omrijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met een graad of 20 en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. Maar 's middags weer zon en stapelwolken ook. Morgen opnieuw 20 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
3: Green Day en Bleach 93 krijg je zo meteen in je mix na Pulp and Common People.
1: Kink.
4: Kink. Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

0: Blink 3 bij King, figure 8. Het is bijna 20 over 2. Bijna tijd voor het nationale poppunk momentje. Dat is een momentje voor iedereen die net als ik heel erg fan is van dat genre poppunk. King. En die mensen die weten waarschijnlijk ook wel dat het aanstaande vrijdag tijd is voor King Present Simple Plan in AFAS Live. Een van de leukste poppunk bands die we hebben. Zometeen in het nationale poppunk momentje ook een track van die band. En ik sprak onlangs met de drummer Chuck van Simple Plan over die tour die ze aan het doen zijn, over nieuwe muziek die er aankomt. Dat gaat nog wel eventjes duren, kon hij me vertellen. En ik vond het ook wel leuk, omdat het Rocktober is en je kan stemmen voor de King 1500, om met hem een soort van blind ranking te doen met 1500 poppunk tracks. En dan weet je niet wat er komt en dan moet hij ze in volgorde van 10 naar 1 zetten. De video daarvan en het hele gesprek die check je in de Kink app en op kink.nl. Maar na die blind ranking toen zei Chuck nog even wat hij van het genre poppunk vindt.
1: Every single song on that list every single band and song are just really great and just it's so cool to be part of a scene that has so many, you know, so many iconic songs and bands and so and I think that's why the scene is having this resurgence, this revival right now, where because the music feels timeless, the energy, there's not a lot of songs and more newer bands that have this level of excitement and energy in the music. You can just feel it. There's something special about that. I mean, obviously I'm biased. This is what I grew up in, you know, grew up on, and this is so special to me, but I just feel like there's a reason why this music keeps coming back, and it's because it has an honesty to it that makes it stand out.
0: Cool. Chuck van Simple Plan. Ik sprak hem in het hele interview. Check je dus in de Kink app en op kink.nl. Zometeen een track van die band in het nationale poppunk momentje. Maar eerst muziek van Biffy Clyro en deze van Suzanne Vega. Luca.

Elke zaterdag rond 20 over 2 het nationale pop-punk momentje. Met deze keer dus de band die komende vrijdag in avonds live staat voor een King Presents show met Neck Deep in het voorprogramma. Simple Plan. Ik sprak de drummer Chuck. Daar hoorde je net al een stukje van dat hele interview. En ook de blind ranking van pop-punk tracks uit de King 1500. Die vind je op King.nl en in de King app. Ik ga ook even iets draaien dan van Simple Plan. En dan niet Welcome to My Life of Your Love is a Lie, die je al wel vaker bij King voorbij hoort komen. Maar ik doe even deze, waarvan ik bij deze wel durf te wedden dat dit de eerste is die ze vrijdag gaan spelen als ze het podium opkomen. I Do Anything, Simple Plan.

0: Simple Plan bij Kink en I Do Anything. In het nationale poppunk momentje. Even wat huishoudelijke mededelingen. Er is volgend weekend om 2:20 weer een nationaal poppunk momentje. Alle nationale poppunk momentjes zijn in een playlist die je kan toevoegen aan je Spotify. Die vind je via kink.nl/momentje. Ik sprak dus de drummer van Simple Plan die je net hoorde. Dat interview vind je in de Kink-app en op kink.nl. En komende vrijdag in Avans Live is Kink Presents Simple Plan. Zo. En dan heb ik nog één mededeling. Zometeen weer een stemlijstje uit de King 1500... waarmee degene die daar opgestemd heeft een King 1500 shirt kan winnen. Welke naam erbij hoort, dat vertel ik je zometeen pas. Maar het is in ieder geval zometeen aan Mumford & Sons, Jake Bugg en Soundgarden.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: een broodje, hè?
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak... en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
16: Balen zeg.
17: Koffie?
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
19: Hij komt.
5: komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Diana Lubbers, dat is de naam van het stemlijstje waarvan ik er nu 3 ga draaien. En als jij Diana Lubbers bent, stuur een berichtje via de Kink-app en maak kans op dat Kink 1500 shirt. Dat win je dan als je binnen je stemlijstje een reactie stuurt. En als jij Diana Lubbers kent, waarschuw er even dat ze een berichtje moet sturen met de Kink-app. Ze stemde in ieder geval op Jake Bugs, Soundgarden die je zo meteen hoort. En ook op deze van Mumford & Sons, Little Lion Man.
5: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Soundgarden, The Day I Tried to Live. Van het stemlijstje van Diana Lubbers. Net als Lightning Bolt van Jake Buck en Little Lion Man van Mumford & Sons. Zich helaas niet gemeld in de Kink-app. Dus geen King 1500 shirt wat ik haar mag opsturen. Dat kan ze wel gewoon kopen op kingstore.nl, net als jij, als je die wil hebben. Er is ook een sportjack trouwens en een sweater met een King 1500 design daarop. Kingstore.nl. En volgend uur is er bij Lisa Konings gewoon weer een nieuwe kans om jouw stemlijstje voorbij te horen komen en daar dus dat King 1500 shirt mee te winnen. Heb je nog niet gestemd? Dat kan via king.nl/1500. En dat kon ook afgelopen donderdagochtend. De beelden daarvan die check je op onze socials, @king.nl, bijvoorbeeld op Instagram. Toen stonden we op Utrecht Centraal. Michiel Veenstra die sprak daar voorbijgangers aan die de trein moesten halen om nog even op ons bord te schrijven wat volgens hun de beste alternative rock song ooit was. En daar kwamen natuurlijk de usuals, Foo Fighters, Nirvana, Metallica's en zo. Maar het was ook leuk dat er wat jonge mensen langskwamen daar op Utrecht Centraal. En een van die jonge mensen die voorbij kwam, dat zie je ook in het filmpje op onze Instagram, @king.nl. Die schreef deze op onze King 1500 muur. Een vrij nieuw liedje van een vrij nieuwe band. That's Me. Dit is KO bij King.

Deze zou ook niet misstaan op je stemlijstje voor de King 1500, toch? Here Without You van Three Doors Down. Mick Hummel. En zometeen een King Future icon waar je ook op zou kunnen stemmen. De gekke muziekmaakse Violet Grawl hoor je zometeen na deze absolute King Classic van een van de grootste gitaar-iconen uit de geschiedenis. En dan overdrijf ik niet. Jimi Hendrix, Purple Haze.

Violet Grohl. En 595 bij Kink Alternative Rock Radio. Ik spreek je morgen weer om 12 uur. Zometeen na het nieuws is Lisa Konings hier. Bij haar ook weer kans op die Kink 1500 shirts met je stemlijstje. En je hoort bij Lisa straks muziek van onder andere Depeche Mode en ook My Chemical Romance.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Social Deal, restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Hoofddorp wordt onderzoek gedaan naar een dode man en de politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Het slachtoffer is een Amsterdammer van 43. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een bos niet ver van de parkeerplaats. Er is een verdachte opgepakt, iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. In Zaandam is vanochtend in een woonwijk een explosief gevonden. Experts van Defensie hebben het meegenomen om het op een veilige plek te laten ontploffen. Om wat voor explosief het gaat is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek hoe het daar terecht is gekomen. Geen Nederlandse kanshebber voor de titel Beste Atleten van Europa. Kogelstootster Jessica Schilder werd dit jaar voor de derde keer op rij Europees kampioen en hoorde bij de 10 genomineerden. Maar ze heeft de top 3 niet gehaald. Vorig jaar had de verkiezing nog wel een oranje tintje, toen won Femke Broeders-Bol voor de derde keer. En morgen speelt Oranje in Eindhoven tegen Servië en bondscoach Xavi gaat zijn elftal door elkaar husselen. Sommige spelers die donderdag nog aan de aftrap verschenen tegen Griekenland krijgen rust. Dat moet wel, zei Xavi op een persconferentie. Want het is al de vierde Nations League-wedstrijd voor Oranje in nog geen 2 weken. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: persoonlijke favorieten op een rij. We begonnen met het emo anthem Welcome to the Black Parade van My Chemical Romance. Daarna hoorde je Master and Servant van Depeche Mode. En dit was de fantastische nieuwe single van Fontes DC.
1: Dit is Kink.
0: En het is nog minder dan 2 weken en dan komt het nieuwe album Dopamine Chamber van ze uit. En Marian was de eerste single van dat album. En ja, goedemiddag deze zaterdag. Ik ben Lisa en je luistert naar Kink. Met deze middag muziek van Blur en ook Pork & Beans van Weezer krijgen na het valse weerbericht van Travis. Want dit weekend blijft het gelukkig droog. Maar Why Does It Always Rain On Me hoor je alsnog nu.
1: Kink.

0: zit geen woord Spaans tussen.
1: About You van de Pretty Reckless. Ja, en zometeen maak je kans op een nieuw Kink 1500 t-shirt. Want de stemlijsten voor de mooiste lijst uit Rocktober zijn sinds deze week weer open. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en drie tracks uit jouw lijstje voorbij komen. En mocht dat zo zijn, pak dan de Kink-app erbij en laat weten dat je er ook vandaag weer bij bent. En dan stuur ik naar jou een t-shirt toe. Ja, en als je nog niet hebt gestemd, luister dan nu even goed.
2: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ja, je kunt dus stemmen op de Kink 1500 via kink.nl. En dat heeft ook Freddy Bakker gedaan met in zijn lijst onder andere Elephants van Blauwzoen, Selling the Drama van Live en Reunion van M83. En Freddy, als je dit hoort, stuur binnen die drie tracks een bericht met de Kink-app. En dan krijg je van mij het Kink 1500 shirt.
2: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Freddy Bakker. Elephants van Blauwzoen, Selling the Drama van Life en Reunion van M83. En Freddy heeft binnen de tijd naar de studio geappt, dus wint het Kink 1500 shirt. En na 3:30 maak ook jij weer kans op zo'n mooi shirt, mits je natuurlijk al gestemd hebt. En dat kan allemaal op Kink.

0: Nieuw muziek van Radio Free Alice. Kick in the Shins hoor je op Kink. En na het ANP-nieuws van 4 uur hoor je hier nog meer nieuwe muziek. Namelijk van Royal Blood. En ook deze van No Doubt komt zo meteen voorbij.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
10: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amsterdammer die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen, denkt de politie. Voorbijgangers vonden hem in het bos langs een mountainbikepad. Later die dag is iemand aangehouden, een man uit de gemeente Haarlemmermeer. De politie zoekt uit wat hij er precies mee te maken heeft. Het noodweer blijft aanhouden in het oosten van Spanje. De regio-premier van Catalonië waarschuwt nu zelf voor een mogelijke kleine orkaan die de kust bij Barcelona kan treffen. Spanje kampt al dagen met veel regen en wind. Vanochtend werd een vrouw van 102 doodgevonden in haar huis. Daar was het water gestegen tot ruim een meter. En we blijven in Spanje, want daar houden de protesten tegen de hoge huurprijzen maar niet op. In allerlei steden zijn mensen opnieuw de straat op gegaan. Zo zijn er in de hoofdstad Madrid tienduizenden demonstranten. De Spaanse massaprotesten begonnen nadat een verhuurder in Madrid een hoogbejaarde vrouw uit huis dreigde te zetten. En Oranjebondscoach Xavi vindt het niet voor herhaling vatbaar. Een lange interlandbreak met 4 wedstrijden in anderhalve week tijd. Het is een experiment van de UEFA, maar Xavi vindt het wel erg veel allemaal. Hij wil terug naar een korte interlandperiode. Morgen speelt Oranje in Eindhoven de laatste wedstrijd in de reeks tegen Servië. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op.

0: This Fire van Franz Ferdinand.
1: Dit is Kink.
0: Ja, goedemiddag, ik ben Lisa en je luistert naar Kink op de zaterdag waarop Nout eindelijk thuis is na het verslepen van kinderen van sportveld naar sportveld en hij gelijk een Pavlov-reactie krijgt van de geur van AA-drink. En Marit zich klaar aan het maken is voor het festival Come As You Are in de Effenaar in Eindhoven. Een mooie avond vol rock staat op haar te wachten met onder meer Republica, Sons en Johan. En hier op Kink krijg je zo muziek van Wodenboy en van Garbage. En het is natuurlijk Rocktober. En dan kan deze van Joan Jett en de Black Hearts natuurlijk ook niet ontbreken.
1: Kink.

0: Het is kalendertechnisch herfst, maar het is ook 18 graden for some reason. Dus deze zomerse track kan echt nog wel een keertje E-punk van Vampire Weekend was dat. Ja, en zometeen maak je kans op een nieuw Kink 1500 shirt. Want de stemlijsten voor de mooiste lijst van Rocktober zijn sinds deze week weer open. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en 3 tracks uit jouw lijstje hier op de radio. Als je gestemd hebt natuurlijk. En mocht dat zo zijn, pak dan de Kink-app erbij en laat van je horen. En dan stuur ik jou een mooi t-shirt toe. Maar mocht je natuurlijk nog niet hebben gestemd, check dan even hoe het moet op kink.nl. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Odido,
5: even bollen met z'n
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
16: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
17: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
18: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
19: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: Je kunt dus stemmen op de Kink 1500 via kink.nl. En dat heeft ook Sabrina Kortekaas gedaan, met in haar lijst onder andere Drumshow van 21 Pilots, What Do You Want From Me van Monaco en Walk van Foo Fighters. En Sabrina, als je dit hoort, stuur binnen die drie tracks een bericht met de Kink-app. En dan krijg je van mij een Kink 1500 shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500.

3 tracks uit de King 1500 stemlijst van Sabrina Kortekaas. Walk van Foo Fighters, What Do You Want From Me van Monaco en Drum Show van 21 Pilots. En Sabrina heeft op tijd met de Kink app naar de studio geappt, dus zij wint een King 1500 shirt. Mocht jij ook kans willen maken, vul dan jouw stemlijst in via kink.nl en volgend uur

Kaiser Chiefs op de zaterdagmiddag van Kink. Met zometeen It Ain't Over Till It's Over van Len Kravitz. Maar nu eerst is het nieuwe muziek van Leap. Bloodlines hoor je nu op de radio.

0: Ondanks de hoge temperaturen buiten is Lenny Kravitz een symbool voor de herfst geworden. Want hij draagt heel vaak van die belachelijk grote sjaals. En daarvoor is het alweer bijna tijd om ze uit de kast te trekken. Iedereen over, tel het over van Lenny Kravitz op Kink. Met na het ANP-nieuws van 5 uur muziek van iconen uit Sheffield. En Bring Me The Horizon hoor je zometeen met Follow You. En ook deze van Rammstein staat voor je klaar.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
16: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Nederlands binnenvaartschip heeft in Duitsland 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Door de lage waterstand liep het schip vast in de haven van Düsseldorf en lostrekken lukte niet. Uiteindelijk werd het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes is nu onderweg naar Nederland. Een boer heeft op een provinciale weg in het Zeeuwse Goes 2000 kilo aan suikerbieten verloren. Volgens regionale media ging waarschijnlijk de klep van zijn vrachtwagen per ongeluk open. Daardoor liggen op de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom honderden suikerbieten. Het opruimen gaat nog uren duren. Een waarschuwing van de Russen. Ze zeggen dat diplomaten en andere buitenlanders in de Oekraïnse hoofdstad Kiev maar beter weg kunnen gaan. Ze gaan Kiev namelijk nog meer aanvallen met raketten en drones. Moskou zou daarmee wraak willen nemen op de zware aanvallen die Oekraïne uitvoert op Rusland. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug na zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
18: Met zometeen Follow You van Bring Your Horizon. Direct naar Sanne van Rammstein.
16: Kink. Kink.

0: Het prachtige Ode to My Family.
1: Dit is Kink.
0: Je hoorde de Cranberries op Kink. En ja, goedemiddag. Lize hier met inspiratie voor jouw stemlijst voor de Kink 1500. Want die stembussen zijn weer geopend. En via kink.nl kun je jouw favoriete liedjes doorgeven. En ja, daarmee kun je ook een heel leuk Kink 1500 t-shirt winnen. En inspiratie kun je bijvoorbeeld halen uit de band die volgende week in de Ziggo Dome staat. Een van mijn favorietjes. The Strokes hoor je met Someday. En ook London Calling van The Clash krijg je na gloednieuwe muziek van Nothing But Thieves. Dit is A Different Kind of Happiness.
1: Kink.

0: Muzikaal gezien is dit nummer echt geniaal. Want het leunt echt heel erg op de kennis van de klassieke school, de Matt Bellamy. Ja, zo maken ze gebruik bijvoorbeeld van de gouden ratio om te bepalen wanneer dan de climax moet zitten. En dat was dus op 62%, 2 minuten 24 in het nummer. En daar zit ook echt het hoogtepunt waar ze naartoe hebben gewerkt. Be With You van Muse was dat. Ja, zometeen maak je kans op een nieuw Kink 1500 shirt. Want de stemlijsten voor de mooiste lijst uit Rocktober zijn sinds deze week weer open. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en 3 tracks uit jouw lijstje hier op de radio. Als je gestemd hebt natuurlijk, en mocht dat nog niet zo zijn, ga dan naar kink.nl om alsnog een stemlijst in te vullen. Maar mocht je dat al wel hebben gedaan en je hoort zometeen je naam en je 3 tracks, pak dan de Kink-app erbij en laat van je horen. En dan stuur ik misschien wel een mooi t-shirt jouw kant op.
1: De nieuwe wet Weet ik TA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
15: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
17: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ja, je kunt dus stemmen op de Kink 1500 via kink.nl. En dat heeft ook David Visser gedaan. Met in zijn lijst onder andere Life's What You Make It van Talk Talk, Deel Black Submarines van The Black Keys en Creep van Radiohead. En David, als je dit hoort, of mocht je David kennen en je hoort dit, stuur binnen die 3 tracks een bericht met de Kink-app. En dan krijg je van mij een Kink 1500 shirt.
17: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Uit de King 1500 stemlijst van David Visser was dit Creep van Radiohead en Little Black Submarines van de Black Keys. En je hoorde zojuist Life's What You Make It van Talk Talk. En ja, slecht nieuws. David heeft niet geappt naar de studio voor dat mooie King 1500 t-shirt. Wil jij kans maken op zo'n mooi shirt? Ja, maak dan een stemlijstje. Kijk op king.nl hoe je die moet invullen. En volgend uur kun je er gewoon weer eentje winnen.

0: in Tennessee, nieuwe muziek van Casey Elephant hoorde je op Kink. En zometeen begint natuurlijk de avond. En dat betekent dat Larissa Posma voor jou klaarstaat. Met onder meer muziek van The Killers, Somebody Told Me, ga je horen. En ook deze van, van Temple of the Dog hoor je over een paar minuten.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alle

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Ook bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord de lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer open huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim een half jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. En wat een topjaar voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft er opnieuw een titel bij. Voor de 2e keer op rij is ze Europees kampioene op de weg geworden. In Slovenië was ze iedereen te snel af. Vorige week pakte Vollering nog de wereldtitel en ze won eerder dit jaar al de Tour de France en de Giro d'Italia. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
12: Op je zaterdagavond en oh, wat beginnen we die lekker met Temple of the Dog. Kink.

0: Finisher, zoals je ze kent, met dat heerlijk warme geluid. Wat voelt alsof je ronddwarrelt op het Ierse platteland.
1: Dit is Kink.
0: En allernieuwste How Lonely is de Kink XL deze week en hoor je dus extra vaak. En dat is natuurlijk absoluut geen straf, zeg. Wat ook geen straf is, is wat er voor jou allemaal klaar staat aan muziek. Larissa hier, je zaterdagavond is begonnen en dat betekent lekker koken of misschien zelfs wel laten bezorgen. Even niet nadenken over werk of school, tenzij je Alice Cooper heet. Zometeen Block Party en ook de Smashing Pumpkins hoor je zo. Maar eerst de koning van de shock rock. Dit is Mr. Alice Cooper met School's Out.

0: Als je dyscalculie hebt, dan heb je moeite met cijfers. Alle cijfers gaan door elkaar heen. En nu heb ik geen dyscalculie, maar het moet wel goed gezegd worden. De nieuwste van Florence Road heet 7563. Nice. En dat zou nog best wel eens op de Kink 1500 stemlijst kunnen staan van Kink-luisteraar Helene. Zij stemt dit jaar op zoveel mogelijk nieuwere bands. En dat is een goede tactiek trouwens. Met die Kink 1500 stemlijst maak je ieder uur ook kans op een gloednieuw Kink 1500 shirt. Als wij jouw lijst erbij pakken en jij appt naar de studio, dan krijg jij dat shirt. En zometeen een stemlijst waar Stereophonics op staat. Spannend.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: week. En dit uur heb ik de lijst van Erik Staphorst erbij gepakt. Fantastische lijst met bands zoals Tudor, Cinema Club en Stereophonics. Erik, als jij luistert, stuur een appje naar de studio. Dan krijg je van mij dat Kink 1500 shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

Dat is precies wat Erik Staphorst dacht. Toen hij zijn Kink 1500 stemlijst invulde. You Could Be Mine. Guns N' Roses stond op die lijst. En Erik lette donders goed op. Want hij stuurt een app. Laris, dat is mijn lijst. En mooi man, dat betekent dat dat Kink 1500 shirt van jou is. Volgend uur pak ik er een nieuwe stemlijst bij. En wie weet win jij ook dat shirt. Let dus goed op als je jouw naam hoort. Over namen gesproken. Zometeen een nummer over de moeder van Stacy. Maar eerst gaan we naar Helen Keller. Placebo hoor je op je zaterdagavond hier bij Kink.

lekker ze ook is, dit kan toch echt niet? De leden van de Fountains of Wayne zien de moeder van Stacey wel zitten. En voor je het weet heeft Stacey geen vriendje meer, maar een nieuwe stiefvader. Nou, je luistert naar Kink op je zaterdagavond waar liefde alles is. En dan voornamelijk liefde voor de muziek. Zometeen U2, maar eerst R.E.M.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas. 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er is misschien een grote slag geslagen in de strijd tegen hackersbende Shiny Hunters. In Jordanië is volgens persbureau Reuters een belangrijk lid opgepakt. Shiny Hunters zei eerder dat ze de gegevens in handen hebben van iedereen van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De opgepakte verdachten zouden FBI nu helpen. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
14: De Smits hoor je zo meteen, maar eerst de U2 en Green Day. Kink.

tekst is zo briljant, zo bizar gewoon. Ik bedoel, hoe kom je erbij? And now I know how Joan of Arc felt as the flames rose to her Roman nose and her Walkman started to melt. Ik heb het gecheckt, hè. Joan of Arc had in 1430 na Christus nog helemaal geen Walkman. Nee joh, Morrissey van de Smits had zich vast vergist toen hij het nummer schreef. Big Mouth Strikes Again hoorde je hier bij Kink. En wat fijn dat jij erbij bent. Larissa hier en hopelijk heb je goed gegeten. Heb je voldoende energie, want ik heb jou nodig. Zometeen bepaal jij namelijk in OG of niet of je liever het origineel of de cover hoort. En maak je weer kans op een Kink 1500 shirt als ik jouw stemlijst erbij pak en we draaien 3 nummers van die lijst. Maar eerst gaan we nog even heerlijk relaxen. De Automatic hoor je zo na de nieuwste van The War on Drugs. En dat is weer briljant met dat pianospel. Perfect voor een zaterdagavond. Je hoort hem nu. Dit is Who's That?

0: nice. Weet je, die staccato baslijn die geeft het nummer echt een beetje een onheilspellend gevoel.
1: Dit is Kink.
0: Die de, alsof je hart van pure angst keihard gaat kloppen. Bewijst eigenlijk hoe muzikaal goed dit nummer in elkaar zit, hè? De Automatic en Monster hoorde je zojuist hier bij Kink. En van monsters en enge baslijnen gaan we naar een nummer over liefde. En niet zomaar een liefde. Maar een liefde wat zo sterk is dat Phoebe Bridgers even de zware thema's zoals verdriet en rouw loslaat. En volledig gefocust op de liefde die zij voelt voor haar vriend Bo Burnham. Dat liefdeslied dat hoor je zometeen na Tom Petty en The Heartbreakers. Dit is A Refugee.

0: Zo zoet dat het glazuur gewoon van mijn tanden afgerot. Phoebe Bridgers en Bobby hoorde je hier bij Kink.
1: OG of niet?
0: Iedere zaterdag vraag ik jou om even de knoppen hier over te nemen in de studio. Want iedere zaterdag bepaal jij wat er gedraaid wordt in OG of niet. De naam zegt het al, jij mag kiezen tussen het origineel van de nummer of juist niet. En vorige week kwam Kink-luisteraar Nouradi met een suggestie. En die suggestie die legt hij je graag zelf voor.
2: Mag ik er een voor volgende week voorstellen? Diane van Husker Du en van Therapy. En dan natuurlijk iedereen voor Husker Du alsjeblieft. Tjus!
0: Dat is duidelijk. Dus de keuze is tussen het origineel van Diane van Husker Du of de cover van Therapy. Leg nog heel even die twee versies naast elkaar.
1: OG of niet?

0: Suzy of niet?
1: Ik denk niet dat je hierin een slechte keuze kan maken. Maar Noureddin is heel duidelijk geweest. Liever de versie van Husker Du. Goed, ik laat het aan jou. Laat weten via de Kink app welke versie jij graag wil horen. En zometeen pakken wij er ook weer een Kink 1500 stemlijst bij. Op die lijst staat onder andere Bush en Florence and the Machine. En als jij nu denkt, hey, dan zou het best wel eens mijn lijst kunnen zijn, Laris. Let dan goed op. Zometeen zeg ik van welke kinkluisteraar die lijst is. Dan maak jij kans op dat Kinken 1500 shirt.
2: Kink.
0: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
9: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.

0: Dorst, mevrouw Helena van Dorst. Ik heb jouw stemlijst erbij gepakt. Let dus goed op, want de komende 3 nummers moet je razendsnel naar de studio appen om dat Kink 1500 shirt te krijgen. Succes! En ik hou die Kink berichtenbox in de gaten. Dit is de Kink 1500 stemlijst van Helena van Dorst. We beginnen met Bush.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

dit had ook prima mijn stemlijst kunnen zijn eigenlijk. Push the Chemicals Between Us, Florence and the Machine met Ship to Wreck en The White Stripes met Seven Nation Army. Die drie nummers staan op de stemlijst van Helena. Helena moest in die drie nummers een bericht sturen en dat heeft ze gedaan. Ze neemt helaas de telefoon.

0: niet op, maar dat maakt niet uit. Je hebt op tijd geappt en dat betekent dat dat Kink 1500 shirt van jou is. Nice. Volgend uur pak ik er weer een nieuwe stemlijst bij. En wie weet, misschien is het jouw stemlijst. Goed opletten dus. En trouwens, nu we het toch over stemmen hebben.
1: OG of niet?
0: Iedere week in OG of niet breng jij ook je stem uit. Wil jij namelijk het origineel van de nummer horen of juist niet? En deze week de suggestie van Nouradine. Hij vraagt Diane aan. We zetten het origineel en de cover nog heel even naast elkaar voordat we naar de uitslag gaan.
1: OG of niet?
0: Het origineel.

Laat ik er zo doorheen ergen. Van Therapy. Ja, is er gestemd? Natuurlijk. Nureddin zelf, die hoort liever het origineel. Marco en Alice, die horen liever de cover van Therapy. Maar met een kleine meerderheid, letterlijk één stem, scheelt het echt. Het origineel van Husker Du. Je hoort hem nu in OG of niet. Het origineel van Diane.

van Nureddin deze week. Diane. Waarvan het origineel van Hasker Doel heeft gewonnen. Die hoor je nu hier bij Kink. Mocht jij nog een suggestie hebben? Laat het vooral weten via de Kink berichtenbox. Wie weet hoor je hem volgende week. Zetten we het origineel en de cover tegenover elkaar. En gaan we kijken wie als winnaar uit de bus komt. Zometeen muziek van de staat. Maar eerst Violet Roll. Dit is een Buck in the Cake hier op je zaterdagavond bij Kink.

0: Skylar Grohl en Bug in the Cake hierbij. Kink. Gisteren stond de staat in Carré en Ron was erbij. Even vragen aan Ron hoe dat was.
1: Met Ron.
0: Hi Ron, met Kink. Nee, wacht. Ik wilde zeggen met Kink van Larissa, maar dat moet andersom. Met Larissa van Kink. Tijd voor een bak koffie. Ik zag gisteren allemaal foto's langskomen, joh. En ik dacht, wow.
1: Ja, dat is leuk. Ja, was de staat in Carré.
0: Nice. Sowieso qua locatie is dit echt al waanzinnig natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Maar ze hadden gewoon een trap op het podium gezet.
1: Ja, het is een hele grote trap, ja. En dat is de Torre, die stond vrijwel bijna alleen op die trap. Dus de eerste begon beneden, zeg maar. Ja. Het eindigde dan bovenin en dan ook met Witch Doctor, dat hij daar zeg maar de boel een beetje aan het dirigeren was. Dus dat was echt wel tof. Dat was echt leuk. Het was alleen een beetje kort. Dat was 5 kwartier en dan was het klaar.
0: Kort, maar krachtig in ieder geval.
1: Ja, daarom. Nee, Carré had dus ook alle stoelen weggehaald, dus je kon gewoon staan. Oh. Tenminste, zeg maar in het midden waren de stoelen weg. Daaromheen kon je wel zitten, maar nee, ik had een hele mooie staanplaats. Dat was echt tof. Echt leuk.
0: Ik wilde eigenlijk aan je vragen van, goh, in één woord, hoe was de staat gisteren?
1: Ja, fantastisch.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweren vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk, het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug naar zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's die hij deelde is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
13: Niet alleen vrijdag, maar ook zaterdag voel je de liefde. The Cure hoor je nu.

Nieuw werk van Queens of the Stone Age, where the goth girls at. Je hoort het hier bij Kink. Kink. En dit nummer zal op het nieuwe album van ze staan. Die komt eind oktober uit. Dat album heet Perfect, met TH op het einde. Edna die stuurde een berichtje dat ze vast de Deluxe Limited Edition heeft besteld. De vinyl. En ook het shirt. Het ziet er echt heel goed uit. Ik ben een klein beetje jaloers. Het is je zaterdagavond hier bij Kink. Er is hier en tot 9 uur knallen wij heerlijk door met de beste alternatieve rockmuziek. Zometeen hoor je AC/DC en ook een Nirvana komt eraan. Maar eerst een nummer die iedereen mee kan zingen. Dit zijn de Zootans met Valerie.

0: Thank you.
1: Zij moeten echt de meest interessante gesprekken hebben. Yesterday I was in New York, mate. En dan van de andere kant, nice dad, I was in Glasgow. Ik heb het over Liam Gallagher en zijn zoon Gene Gallagher. Liam ken je natuurlijk van Oasis en zijn zoon Gene ken je van de band Villanelle. Nou, ik denk niet dat ze elkaar heel vaak zien door al dat toeren. Oasis die verkoopt zijn tour binnen no time uit en ook Villanelle is aardig bezig met optreden en het maken van nieuwe muziek. En die nieuwe muziek hoor jij als allereerste bij Kink. Dit is Some Tulip op je zaterdagavond.

0: Maar het kan nog. Dit moet ook echt op mijn stemlijst voor de Kink 1500. Sweet Disposition van de Temper Trap. En als jij je stemlijst al klaar en ingeleverd hebt, dan maak jij automatisch kans op dat Kink 1500 shirt. Zometeen pak ik er een lijst bij en draai ik daar 3 nummers van. En als dit jouw lijst is, app dan snel naar de studio binnen die 3 nummers. En dan krijg jij van mij dat Kink 1500 shirt. Als de kleine hint, op de lijst staat The Stone Roses, Dropkick Murphys en Faith No More. Ik vertel je zo van wie die lijst is.
1: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: En dit uur heb ik de stemlijst van James de Watering erbij gehaald. Dus James de Watering, let goed op. De komende 3 nummers moet jij zo snel mogelijk naar de studio appen. En dan krijg jij van mij dat gloednieuwe Kink 1500 shirt. Succes!
14: Kink 1500, jouw stemlijst.

En easy. En ook het winnen van een Kink 1500 shirt is best easy. Kink. Het enige wat je hoeft te doen als we jouw naam oproepen en zeggen: hey joh, dit is jouw stemlijst. We draaien de volgende drie nummers. Is dat jij moet appen binnen die drie nummers. Jeetje, dat is het tongbreken. Binnen die drie nummers dus. En dit keer was het de stemlijst van James de Watering. Maar James die heeft niet geappt. Helaas, volgend uur bij Marco van Heerden weer een nieuwe stemlijst. Een nieuwe naam en dus nieuwe kansen om dat Kink 1500 shirt te winnen. Zometeen muziek van de Red Hot Chili Peppers hier bij Kink. Maar eerst de Yard Act. Dit is New Beginnings.

Peppers en Other Side hier bij Kink. En wie aan de andere kant van de studiodeur staat, is Marco van Hierde. Tot middernacht hoor je hem hier bij Kink. Ik ben er morgen weer, tussen 6 en 9. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Marissa out.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Het slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het Zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En de voetballers van Kroatië hebben in eigen huis een ongekend pak slaag gekregen. Ze gingen in de Nations League met 7-0 onderuit tegen Engeland en hadden ze een recordverlies voor de Kroaten. Het publiek was trouwens extra jong. Vanwege een Europese straf voor Kroatië zaten er bijna alleen maar kinderen in het stadion. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
17: Zometeen de Arctic Monkeys op je radio. Eerst is dit live. Run to the water.

Bollard. En dat voor een week. Dat is wel lang, hè? Bare Naked Ladies, One Week op Kink. Nou ja, het is toch zaterdagavond. Dan mag het. Kinderen op bed, tijd voor jou. Want ja, je hebt een hele drukke dag gehad. En nu even lekker in ontspanning, want morgen misschien weer die sportschoenen aan als je wakker wordt. Een stukje hardlopen en zo. Vanavond hoeft dat niet. Vanavond kun je lekker luisteren naar Kink. Mijn naam is Marco en ik verzorg de muziek tot aan 12 uur vandaag met onder andere Jam. En deze band heb ik bijna de hele week op mijn speakers gehad. Wat is dit toch goed, zeg. Bleach 93 en Figure 8.

0: de vraag net bij je opborrelen. Is Sam Fender? Jazeker, je hoorde hem net hier op Kink. Rain Me In. Het is de zaterdagavond van Kink. Hallo, mijn naam is Marco. Zometeen heb ik drie bijzondere platen. En wel om het feit dat dat drie liedjes zijn die stemmen hebben gekregen voor de Kink 1500. Hey, heb je dan iets gemist? Nou ja, misschien wel. Bij deze dan. Goed luisteren. Op kink.nl kun je je stem uitbrengen op de mooiste lijst van het jaar. Die trappen we af op 19 oktober. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel eerst een lijst kunnen samenstellen. En daar kom jij in het spel. Breng je stem uit via kink.nl. Dan zorg jij dat er straks een hele mooie lijst is waar we 2 weken lang van kunnen genieten. En, over genieten gesproken, als jij dat doet, dat stemmen, dan heb ik een heel leuk t-shirt voor je liggen. En niet alleen ik, alle kinkdogs die pakken elk uur een t-shirt erbij en noemen jouw naam. En als jij dan laat weten dat je er bent, dan is dat t-shirt voor jou. Dus stemmen, dat is 1. En goed luisteren, dat is 2. Zometeen 3 platen van iemand die al heeft gestemd. En dus hopen dat degene ook luistert. Want 3 liedjes op de radio, plus misschien dus een t-shirt die ik mag weggeven. Maar eerst even dit. Kink Director's Cut. Ik ben op zoek naar een lekker lang liedje. Gewoon omdat het zaterdagavond is. Heb je er ook zin in? Maar lekker even onderuit gezakt. Maar even een momentje voor jezelf. Ik noem hem de Kink Director's Cut. Een liedje die minimaal 5 minuten moet duren. Als jij zo'n liedje hebt, dan mag je hem doorsturen via de Kink-app. Pak ik hem er zo meteen bij. En wellicht is dan zo meteen jouw nummer. De Kink Director's Cut. Over een minuutje of, nou, laten we zeggen 10, dan pak ik hem erbij. In die tussentijd hoor je in ieder geval nog deze van de Manic Street Preachers. Het Design for Life zometeen op Kink.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
9: Hey, dit is het.
10: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in.
13: Ready, Set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: dat geldt voor jou, Pepijn de Ree. Want je hebt gestemd op de Kink 1500 via de site kink.nl. Onder andere op Van Halen, Jump. Biffy Clyro kreeg een stem, Many of Horror. En ook Manic Street Preachers, A Design for Life. Nou, die drie tracks die hoor je zo meteen dankzij Pepijn op de radio. En in ruil daarvoor, Pepijn, wil ik jou bedanken. Met een heel tof origineel Kink 1500 t-shirt. Moet je wel even laten weten dat je er bent. Dus stuur me even een berichtje. Ga ik zo meteen bellen en hopelijk dus blij maken. Nu eerst op je radio de Manic Street Preachers. Dit is A Design for Life.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Waren het niet dat ik hem dus niet te pakken krijg, hè? Pepijn de Ree, als je alsnog luistert, ja, ik geef je nog een second chance, maar ik vrees dat het te laat is en dat ik het t-shirt, het Kink 1500 t-shirt, terug op de stapel moet leggen.
1: Kink Director's Cut.
0: Namelijk, die was voor jou geweest, omdat je hebt gestemd op de Kink 1500. Drie liedjes daarvan heb ik net laten horen op Kink. En ik vroeg je, als je dit hoort, stuur me dan even een berichtje, maar ik zal nog even één keer op refresh. Nee. Ik zie niks binnen, dus hij gaat terug op de stapel. Goed nieuws, over een klein uurtje ga ik nog een poging wagen om een t-shirt weg te geven. Een Kink 1500 t-shirt. Die krijg je alleen als je hebt gestemd op de Kink 1500. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, dit is je kans. Het is tijd voor de Kink Director's Cut. Een lekker lang liedje voor de zaterdagavond. En Koen heeft een hele lekkere.
2: Met Koen.
0: Met Marco. Hallo Koen.
2: Hallo Marco.
0: Hallo. Is het de enige echt?
2: Ja, of ken je er meer? Ja, nee.
0: Ah, ik ken nog wel een paar Koens, maar niet met zo'n hele goede muzieksmaak.
2: Kijk. Nou, ik wel, maar dat geeft niet.
0: Oké, dan gaan we het gewoon niet over hebben. Laten we het vooral over jou hebben, toch? Ik had het met jou over de Kink Director's Cut.
2: Ja.
0: En daar ben ik altijd op zoek naar liedjes die lekker lang duren. En toen kwam je met echt een legio aan suggesties, tot we uiteindelijk op het punt uitkwamen. Nou, die Alter Bridge Blackbird, dat is wel een goede kandidaat. Zullen we die gewoon nemen?
2: Ja, als je een Alter Bridge noemen wil weten, dan kom je wel bij die uit eigenlijk.
0: Ja. En dat, ja. Dat is dan een plaat van, hoe lang duurt die? 7 minuten en 38 seconden, hè?
2: Oh, dat durf ik niet te zeggen, joh.
0: Nee, ja, zo lang
2: dat durf ik niet.
0: Zo lang duurt hij dus.
2: Ja.
0: Hey, wat zou je ervan vinden als ik hem gewoon lekker ga opzetten? Omdat het voor de zaterdagavond echt een prima plaat is.
2: Oh, dan ga ik zeker luisteren. Hartstikke mooi, man. Dankjewel.

Die set stuur je door via de Kingcap. Och, die Koen is vast een hele aardige gast. Wat een mooi liedje. Alter Bridge, Blackbird, 7 minuten en 57 seconden lang. Puur genot. Als de Kink Director's Cut van vandaag. En mocht je nou ook een liedje hebben en je hebt vandaag niet je kans gehad, stuur hem maar gewoon door. Hè. Pak ik hem er volgende week zaterdag om 9:45 gewoon weer bij. Het is bijna 10:00, tijd voor de ANP-nieuws. Onder andere aan de andere kant...

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. De arrestatie van de man was ergens anders in Amsterdam, waar zwaar bewapende agenten vanavond een huis binnenvielen. Het slachtoffer werd afgelopen nacht onder vuur genomen vlakbij een café. Hij had volgens het parool al langer een conflict over geld. Het is in Spanje bar en boos langs de Catalaanse kust. Rond Barcelona geldt vanwege noodweer code rood. De Catalaanse regiopremier waarschuwt voor zware overstromingen. Veel theaters en bioscopen zijn dicht en onder meer een KLM-vlucht van Barcelona naar Schiphol is gecanceld. Een prominent lid van Shiny Hunters is opgepakt. De hackersgroep die pas nog de gegevens van Amerikaanse FBI-medewerkers zou hebben buitgemaakt. De arrestatie was volgens een internationaal persbureau eerder deze week in Jordanië. De verdachten zouden FBI nu helpen om andere leden van Shiny Hunters op te sporen. En vogelaars in ons land hebben de hele dag omhoog gekeken. Ze telden alle overvliegende trekvogels die onderweg zijn naar warmere gebieden. Het waren er 500.000. Trekvogels hebben het al een tijdje erg zwaar. Het worden er steeds minder door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
14: Evanescence hoor je zo meteen op Kink. Maar eerst een liedje dat nooit de nummer 1 is geweest.
12: Kink.
14: Dit is Oasis en Wonderwall.

0: kon het niet laten. Terwijl jij zat te luisteren naar deze hele fijne van Fontaine's DC, Marianne, heb ik net even ticketswap opengegooid en heb ik de alert aangezet voor het concert van 10 november aanstaande. In eerste instantie wilde ik niet, maar nu krijg ik er toch een beetje spijt van. Dus ik hoop dat er nog wat kaarten beschikbaar zijn. 10 november, want dan staan de mannen dus Fontaine's DC in Amsterdam. En als jij daar naartoe gaat, sowieso echt superveel plezier. Echt heel tof. Hey, van harte welkom. Het is die avond dat er even helemaal niks moet. Alles mag en dat wordt muzikaal omlijst door de beste alternative rock. Die krijg je onder andere van Weezer, We Might As Well Be Strangers, hoor je zo meteen. Pulp, Disco 2000, staat ook voor je klaar. Die hoor je zo meteen na 2 minuten en 17 seconden, want zo kort duurt Madness. One Step Beyond.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound.

0: Het klinkt heel onnatuurlijk om te zeggen dat dit Remy, Willy en Brian is. En toch is het zo. Green Lizard, dat is hoe ze zich hebben genoemd. En wat een goed liedje is dit toch. Autumn. En dat is natuurlijk waar we middenin zitten. Ik heb vandaag nog even gecheckt wanneer de klok ook weer een uur achteruit gaat. En dat is pas over 25 dagen. Dus dat duurt nog even. Dan wordt het echt helemaal donker. Dus laten we vooral nog even genieten van de nazomerdagen. De Indian Summer. Ook al is het herfst. Dat gaan we natuurlijk binnenkort doen met een hele toffe lijst. Namelijk de Kink 1500. Vanaf 19 oktober beginnen we. En zometeen drie liedjes waar in ieder geval op is gestemd. Door wie ga ik nu nog niet zeggen. Maar luister zometeen even goed. Want als jij je naam hoort, dan heb ik een heel tof Kink 1500 t-shirt voor je liggen. Dus hou het even in de gaten. Die drie liedjes die je zo meteen gaat horen, bestaan onder andere uit deze. Weeders, Teenage Dirtbag staat voor je klaar. En ook de Mannix hoor je zo meteen op Kink.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: 2 weken lang, elke uur, is er kans voor jou om het hele toffe en unieke exemplaar van het Kink 1500 t-shirt te krijgen. Als je tenminste hebt gestemd op de Kink 1500. Dat kan vanaf nu op de site kink.nl. En
10: Angela Stoenstra,
0: die heeft dat gedaan. Onder andere op Weedus, Teenage Dirtbag, Tame Impala, Let It Happen en Bush Swallowed. Die ga je nu horen op je radio en misschien zometeen Angela's Teenstra zelf ook. Angela, als je luistert, ik heb een Kink 1500 t-shirt voor je klaar liggen, maar dan moet je je wel even melden. Doe het even via de Kink app, dan spreek ik je graag zometeen.
9: Kink 1500, jouw stemlijst.

Tot dusver heb ik elk jaar dat ik heb gestemd op de King 1500... in ieder geval een paar liedjes van Incubus erin gestemd. En deze is een zekerheidje, Bush and Swallowed. En dat geldt ook voor Angela Steenstra. Zij heeft onder andere een stem uitgebracht op dit liedje voor de King 1500. Ook Tim Impala, Let It Happen en Weezer's Teenage Dirtbag. Ze riep net haar naam en in ruil voor haar stem wil ik haar dan een King 1500 t-shirt weggeven. Die kun je winnen, 2 weken lang, elk uur, elke dag, hier op Kink. Als jij je naam hoort, dan moet je eigenlijk alleen maar even een bericht sturen naar de Kink-app. Word je dan teruggebeld, dan heb je een t-shirt te pakken. En ze zijn spiksplinternieuw, speciaal gemaakt dit jaar voor deze editie van de King 1500. Dus beperkte oplagen, super exclusief, origineel, niet gedragen, vers van de pers. Maar dan moet je wel je telefoon opnemen. Ik ga hem nog 1 keer over laten gaan, Angela. En dan moeten we het toch even op een andere manier regelen. Ik vind het namelijk zo zonde om dat t-shirt niet aan je te geven. Misschien ben je net even op het toilet. Nou, weet je wat? Ik ga wel even iets regelen. Ik vind het zo zonde als ik dat t-shirt dan voor mezelf moet houden. Maar echt, Angela, als je me dan toch een berichtje stuurt. Je neemt je telefoon niet op.

0: what we kissed.
1: Dat ongemakkelijke moment dat je je nieuwe vriendin onder je arm meeneemt naar buiten. Je bent lekker aan het genieten van het mooie weer. En dat je dan voor de allereerste keer je ex-vriendin tegenkomt. Super ongemakkelijk. No doubt hoorde je een ex-girlfriend op Kink. Het is zaterdagavond. Langzaamaan kruipen we richting het laatste uurtje van deze dag. 3 oktober. Zometeen het laatste uurtje afgetrapt met onder andere deze van Muse. En als je denkt, wauw, wat een parel, nou, wat denk je van deze? Prachtige plaat van The Church, Under the Milky Way. Voordat je zometeen op je lauren gaat rusten, eerst nog even een klein beetje beweging in het lichaam. Yeah.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
13: Sluit lekker aan op het laatste uurtje van de zaterdag met The Church. Maar eerst nieuws.

0: nieuwe muziek op Kink, 10 over 10.
1: 6:15, of vroeg je niet hoe laat is het?
0: Nee, het is de titel van het nieuwe liedje van Royal Blood, hoor. 10 over 10, ja, zo laat is het niet. Sterker nog, het is al voorbij 11 uur en zitten we in het laatste uurtje van deze zaterdag. De derde van de nieuwe maand, de derde van Roktober. Nou, komt dat even goed uit? Heb je Kink aanstaan? Kan ik je sowieso even meegeven dat de Kinksite voor je klaarstaat om jouw stem te ontvangen. Want, zoals je weet, als oktober begint, dan zijn de stembussen open. En heb je tot en met, uit mijn hoofd, de 15e de tijd om te stemmen op jouw favoriete liedjes. Zodat je de 19e officieel bij de aftrap kunt zijn van de beste 1500 liedjes volgens jou. Tof, saillant detail is dat we ook elke dag, elk uur, een heel tof Kink 1500 t-shirt weggeven. Als je maar hebt gestemd. En als we je naam roepen, dan even reageren via de Kink-app. Dus laten we gewoon lekker beginnen bij het stemmen. Ik moet er nog even over nadenken wat erin komt. Misschien wel die van Placebo, Beautiful James. De mannen komen binnenkort naar Nederland. Je hoort ze zo meteen op Kink. Eerst is dit Ugly Kid Joe.

0: Armin, adem uit. En vooral als je hebt gestemd op de Kink 1500. Want dan maak je zomaar kans op een heel tof t-shirt, namelijk de Kink 1500 t-shirt. Hij ligt hier in volle ornaat, exclusief op jou te wachten. Als jij hebt gestemd op liedjes zoals Lenny Gravitz, Are You Gonna Go My Way, Reunion van M83 en The Raconteur, Steady As She Goes. Als die drie liedjes in jouw lijst staan, die jij de Kink 1500 probeert in te stemmen, dan moet je even goed opletten, want ik ga zo meteen de naam van degene die op deze liedjes heeft gestemd hardop uitspreken. En als ik dat heb gedaan, en jij bent het, dan moet je mij even een berichtje sturen via de Kink, want dan is dat hele mooie exclusieve Kink 1500 t-shirt van jou. Zo meteen dus, binnen nu in een paar minuten, M83 Reunion en Lenny Gravitz.
1: Kink. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: De derde van vandaag, namelijk kans op een t-shirt. En een heel mooi t-shirt ook. Omgedragen kan ik je vertellen, namelijk het Kink 1500 t-shirt. Super tof ding. Ik heb er zelf ook nog niet één. Maar misschien Ronald Arends voor jou wel. Want jij hebt gestemd op de Kink 1500. En daarom maak je bij deze officieel kans op dat t-shirt. Het enige wat je hoeft te doen is even te laten weten dat je leeft. Stuur even een bericht via de Kink-app. Als ik je dan zo meteen te pakken krijg, dan is dat t-shirt voor jou. In zijn lijst stond onder andere The Raconteurs, Steady As She Goes. Die hoor je dan zo meteen net als M83 Reunion. Goeie plaat. Maar eerst in dat rijtje, Lenny Gravitz en Are You Gonna Go My Way?
12: Kink 1500, jouw stemlijst.

liedje stond in jouw... Dit liedje stond in jouw lijst, als het goed is. Althans, je hebt geprobeerd om dit liedje in de Kink 1500 te stemmen. En ik denk dat je een hele grote kans maakte dat hij ook keurig netjes weer eindigt aan de goede kant van de lijst. En ik had je daarvoor een cadeautje willen geven, namelijk het Kink 1500 t-shirt. Maar ja, dat moet ik je wel vinden. Ik geef je nu nog even de kans. Ronald Arends, meld je. Ik heb een t-shirt voor je klaar liggen. Dit zijn de Foo's, Window.

0: Het is nog even afwachten geblazen, maar er wordt momenteel aan gewerkt, oftewel under construction. De nieuwe plaat van Kingfisher. Ze hebben al wel 3 headliners te pakken volgend jaar in de zomer in Belfast. Onder andere op Marley Park in Dublin en in Limerick. De plaatsen waar ze vandaan komen. Deze 3 gasten die inmiddels haast te klein zijn voor het mainstage. Kingfisher komt met de nieuwe plaat. Maar eerst de nieuwe single en die hoorde je net als de Kink XL. How Lonely. Nou ja, dat hoeft niet. Als je de radio gewoon aanlaat staan, dan komt het helemaal goed. Zeker in de wetenschap dat je misschien nu naast je trouwe viervoeter zit. Morgen dierendag. Ik hoop dat je hem nog even, of haar, nog even lekker in de watten legt. Misschien heb je wel een pakkiet. Mag ook. En ik vroeg je, joh, als we dan toch even mogen afsluiten met een lekkere banger. Een beestachtige lekkere plaat. Om deze dag officieel af te sluiten en dierendag officieel te beginnen. Welke moet het dan zijn? Ruben die zegt, Marco, dat ene liedje met Hobo of nog iets? Van Will?
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Ippen. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Koolbergs volgens exitpolse verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Koolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er geldt code rood voor uitzonderlijk noodweer in en rondom Barcelona. Er valt zoveel regen dat het kan zorgen voor zware overstromingen. Theaters en bioscopen zijn dicht. Spanje kampt na een snikhete zomer al dagen met harde wind en heel veel regen. In het oosten van het land zijn overstromingen en zelfs aardverschuivingen gemeld. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: dust, all that I adore.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Iepen. Amerika heeft twee Iraanse diplomaten het land uitgezet. Ze waren in New York voor de VN-top en besloten langer te blijven dan de bedoeling was. De VS had ze maandag al gevraagd om het land te verlaten, maar dat deden ze niet. Vrijdag bleken ze namelijk nog steeds in Amerika te zijn. Inmiddels zijn de twee diplomaten alsnog vertrokken. De 34-jarige Amsterdammer, die gisternacht werd doodgeschoten voor een café in Amsterdam-Zuid, is misschien neergeschoten vanwege een langlopende ruzie. Dat zegt het Parool. Volgens de krant ging het mogelijk over geld. Er is inmiddels een 32-jarige verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij degene is die schoot. Een belangrijk lid van de criminele hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt. Volgens een internationaal persbureau gebeurde dat eerder deze week in Jordanië en helpt de verdachte mee met het opsporen van andere leden van de hackersgroep die achter grote datadiefstallen van Odido en Ticketmaster zat en ook in de systemen van de FBI kwam. En vogelspotters zijn vandaag druk geweest met het tellen van overvliegende trekvogels die op weg zijn naar warmere gebieden. Bij de jaarlijkse telling zijn 500.000 vogels gespot, 200 verschillende soorten en een paar zeldzame. Trekvogels hebben het al een tijd zwaar door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen in het noorden wat regen, verder droog met zon en stapelwolken en 18 tot 21 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

tankstation van Inhaler. Via kink.nl, de Kink app.

0: Goedenacht, ik ben Alissa Ippe. Twee Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen dat de rekening niet bij de huidige generatie wordt neergelegd. Wel vinden de meesten dat er aandacht moet blijven voor het verleden. De hoogste gevangenisbaas in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na een mislukte executie van een 50-jarige gevangene. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt intussen ook nog een onderzoek naar wat er precies misging. En de bondscoach van Kroatië heeft zijn excuses aangeboden na de historische nederlaag tegen Engeland. Zijn ploeg ging in de Nations League met 0-7 onderuit. Volgens de coach konden ze de Engelsen zowel technisch als fysiek niet aan. En voor de ogen van duizenden kinderen, want vanwege een Europese straf voor Kroatië, zaten er geen volwassenen in het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 14 graden met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en een graad of 20.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.